0: In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochao moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A22 Beverwijk richting Velzen is dicht bij de Velzertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Omrijden kan via de A9 via de Wijkertunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
5: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
4: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nepadvertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
6: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
4: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. En in Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 10 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heilo en Uitgeest, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de A9, 6 kilometer met ook daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kogelstootster Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21 meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21 meter grens was haar grote persoonlijke doel. Vrijwillige stichting Volendammer Goed organiseert dinsdagavond 19 mei een themaavond over de Volendamse klederdracht. Tijdens de bijeenkomst Goed in je Goed worden alle regels over het dragen van het kostuum toegelicht. De avond vindt plaats in aanloop naar de Volendammerdagen eind juni. Aanmelden kan via klederdrachtgroep Volendam, apenstaartje gmail.com. Podobrace uit Volendam is door de rechter failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een financier die niet betaald heeft gekregen. Advocaat Kuno Cerruti is aangesteld als curator. Podobrace is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen zoals braces, steunkousen en inlegzolen. Het bedrijf staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en is jarenlang sponsor van de plaatselijke handbalclub en FC Volendam. Podobrace gaat de uitspraak van de rechter aanvechten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat vorig jaar een record aantal mensen is geëxecuteerd. Volgens Amnesty gaat het om ruim 2700 mensen, een stijging van bijna 80%. Vooral in Iran werd de doodstraf vaak uitgevoerd. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In die nep-advertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat MEDA meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Het zuiden van China is getroffen door een aardbeving. De beving had volgens staatsmedia een kracht van 5,2. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Het weer in de loop van de dag pittige buien vanuit het zuidwesten en het wordt maximaal 16 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Telstar verzekerde zich van nog een seizoen Eredivisie dankzij een knappe 2-1 overwinning op FC Volendam. Volendam zakte daardoor naar plek 16 en speelt nu play-offs tegen Willem II voor lijstbehoud. De ploeg van Anthony Correa sloot sterk af met plaats 14 en 37 punten. 5 meer dan Volendam. RK Volendam heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van BVV Barendrecht, 5-2. Na een achterstand bij rust draaide de Volendammers het duel volledig om. Nick Runderkamp scoorde een Olympico en Niels Kwakman trof tweemaal raak. Zaterdag sluit RK Volendam het seizoen af bij Rijnsburgse Boys, met aftrap om 3:30. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan de voormalige peuterspeelzaal De Ark in Volendam. Weggebruikers rondom winkelcentrum De Stient kunnen hierdoor te maken krijgen met verkeersoverlast. Voor het verkeer tussen De Ark en De Stient geldt een om- en omregeling. In de weekenden is deze regeling niet van kracht.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Maandagochtend en ook maandagmiddag houden we het niet droog in Edam en Volendam. Een aantal buien trekt van zuidwest naar noordoost over het IJsselmeergebied. En dat kunnen pittige buien zijn met onweer, mogelijk ook hagel. En er is zelfs kans op het zien van een enkele windhoos. Een enkele

0: De windhoos mogelijk boven het IJsselmeer of aan de rand van het IJsselmeer. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 13, hooguit 14. En de wind ruimt van zuid naar zuidwest in de loop van de dag. En dat wordt een matige wind, windkracht 4. Op de dinsdag blijft het buiig en nog aan de relatief koele kant. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
1: LOVJ Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Egmond en Uitgeest 12 kilometer met een kwartier vertraging. En 242 Middenmeer richting Alkmaar tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 5 kilometer. En daar is het tijdverlies 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kermisexploitanten in Purmerend gingen zaterdagavond uit protest een half uur later dicht dan de door de gemeente opgelegde sluitingstijd van 9 uur. De vroege sluiting volgde na ongeregeldheden vrijdagavond, waarbij de politie met stenen werd bekogeld en het kermisterrein ontruimde. Burgemeester Van Selm verklaarde het gebied tot veiligheidsrisicogebied. Exploitanten ervaren de maatregel als oneerlijk, omdat omliggende horeca wel tot laat open mag blijven. In Landsmeer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen lokale politieke partijen. Onder leiding van oud-burgemeester Bernd Snijders vonden de afgelopen periode verschillende gesprekken plaats. Het akkoord herbevestigt eerder genomen besluiten over woningbouw, een woonzorgvisie en een sport- en beweegnota. Ook het streven naar een fusie met Purmerend op termijn blijft onderdeel van de koers. De gemeente Edam-Volendam roept inwoners op om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor mensen die zich al 15 jaar of langer maatschappelijk inzetten. Aanvragen kunnen worden ingediend via het e-mailadres bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl. De aanvraag moet voor 1 augustus bij de burgemeester zijn ingediend. Meer informatie staat op de gemeentelijke website.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook in de ochtend.
3: Elke dag. Dicht bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
5: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
4: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
6: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
4: Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De langste files van dit moment staan op de A9, Diemen richting Amstelveen. Bij Amstelveen 5 kilometer. A10, de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en knooppunt Watergraafsmeer 4. De andere kant op bij knooppunt Koenplein 4 kilometer. A9 vanuit Alkmaar tussen Heiloo en Uitgeest. Langzaam rijden over 12 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En op de N307 van Enkhuizen naar Hoorn tussen Westwoud en Hoorn 4 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Kogelstootste Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21 meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21 meter grens was haar grote persoonlijke doel. Vrijwillige stichting Volledammer Goed organiseert dinsdagavond 19 mei een themaavond over de Volendamse klederdracht. Tijdens de bijeenkomst Goed in je Goed worden alle regels over het dragen van het kostuum toegelicht. De avond vindt plaats in aanloop naar de Volendammerdagen eind juni. Aanmelden kan via klederdrachtgroep Volendam, apenstaartje gmail.com. Podobrace uit Volendam is door de rechter failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een financier die niet betaald heeft gekregen. Advocaat Kuno Cerruti is aangesteld als curator. Podobrace is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen zoals braces, steunkousen en inlegzolen. Het bedrijf staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en is jarenlang sponsor van de plaatselijke handbalclub en FC Volendam. Podobrace gaat de uitspraak van de rechter aanvechten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Maandagochtend en ook maandagmiddag houden we het niet droog in Edam en Volendam. Een aantal buien trekt van zuidwest naar noordoost over het IJsselmeergebied. En dat kunnen pittige buien zijn met onweer, mogelijk ook hagel. En er is zelfs kans op het zien van een enkele windhoos. Een enkele windhoos, mogelijk boven het IJsselmeer of aan de rand van het IJsselmeer. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 13, hooguit 14. En de wind ruimt van zuid naar zuidwest in de loop van de dag. En dat wordt een matige wind, windkracht 4. Op de dinsdag blijft het buiig en nog aan de relatief koele kant. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVA Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam daar rijdt het verkeer langzaam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost, 7 kilometer. A9 richting Amstelveen vanuit Diemen tussen Eiburg en Amstelveen, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. A9 vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest, 5 kilometer file. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Slotervaart, 9 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Door Alwegens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
4: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
6: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
4: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Diemen richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Eiburg en Amstelveen. Over 9 kilometer met 10 tot 15 minuten extra reistijd. A10 de Ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer. 8 kilometer file met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A10 Noord richting Zaanstad tussen de afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
12: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
13: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
14: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: En met koffiecups, dan kunnen de koffiecups tegenwoordig gewoon bij het plastic, metaal en drankafval. Jazeker, je hoeft de cups niet leeg te maken. Moderne technologie zorgt ervoor dat de koffiedrap vanzelf uit het materiaal gaat.
1: Ik ga

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam roept inwoners op om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor mensen die zich al 15 jaar of langer maatschappelijk inzetten. Aanvragen kunnen worden ingediend via het e-mailadres bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl. De aanvraag moet voor 1 augustus bij de burgemeester zijn ingediend. Meer informatie staat op de gemeentelijke website. Kogelstootste Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21-meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League-wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21-meter grens was haar grote persoonlijke doel. Vrijwillige stichting Volledammer Goed organiseert dinsdagavond 19 mei een themaavond over de Volendamse klederdracht. Tijdens de bijeenkomst Goed in je Goed worden alle regels over het dragen van het kostuum toegelicht. De avond vindt plaats in aanloop naar de Volendammerdagen eind juni. Aanmelden kan via klederdrachtgroep Volendam@gmail.com. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Maandagochtend en ook maandagmiddag houden we het niet droog in Edam en Volendam. Een aantal buien trekt van zuidwest naar noordoost over het IJsselmeergebied. En dat kunnen pittige buien zijn met onweer, mogelijk ook hagel. En er is zelfs kans op het zien van een enkele windhoos. Een enkele windhoos mogelijk boven het IJsselmeer of aan de rand van het IJsselmeer. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 13, hooguit 14. En de wind ruimt van zuid naar zuidwest in de loop van de dag. En dat wordt een matige wind, windkracht 4. Op de dinsdag blijft het buiig en nog aan de relatief koele kant. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost, 6 kilometer. A9, Diemen richting Amstelveen, tussen Eiburg en Amstelveen, 8 kilometer langzaam rijden het verkeer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen Zeeburg en knooppunt de Nieuwe Meer, langzaam rijden over 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Uit onderzoek is gebleken dat 18% van de inwoners van de gemeente Edam-Volendam het eng vindt om auto te rijden. Dat terwijl deze mensen wel degelijk een rijbewijs hebben. Dan vraag ik me af, zouden die 18% van deze mensen het ook spannend vinden om een reisje te maken naar de maan?

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van 3/4 de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan. Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Met dank aan de koffietop 3 van vandaag op verzoek van Caroline Mol. Dank je wel daarvoor. Wil je morgen ook in de koffietop 3 met je 3 favoriete koffiehits? Dan kan dat. Mail die dan even naar marcel.bak@rtvlove.nl. Dan gaan we ze voor je opzoeken. En wellicht zijn ze dan morgen om iets na 10 uur op de radio.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RK Volendam heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van BVV Barendrecht, 5-2. Na een achterstand bij rust draaide de Volendammers het duel volledig om. Nick Runderkamp scoorde een Olympico en Niels Kwakman trof tweemaal raak. Zaterdag sluit RK Volendam het seizoen af bij Rijnsburgse Boys, met aftrap om 3:30. Kermisexploitanten in Purmerend gingen zaterdagavond uit protest een half uur later dicht dan de door de gemeente opgelegde sluitingstijd van 9 uur. De vroege sluiting volgde na ongeregeldheden vrijdagavond, waarbij de politie met stenen werd bekogeld en het kermisterrein ontruimde. Burgemeester Van Selm verklaarde het gebied tot veiligheidsrisicogebied. Exploitanten ervaren de maatregel als oneerlijk, omdat omliggende horeca wel tot laat open mag blijven. In Landsmeer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen lokale politieke partijen. Onder leiding van oud-burgemeester Bernd Snijders vonden de afgelopen periode verschillende gesprekken plaats. Het akkoord herbevestigt eerder genomen besluiten over woningbouw, een woonzorgvisie en een sport- en beweegnota. Ook het streven naar een fusie met Purmerend op termijn blijft onderdeel van de koers. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ook op je smart speaker is dit de LOVE.

Mocht je denken, de zomer komt eraan en ik wil wel eventjes goed passen in mijn zwembroek of in mijn badpak, dan kan dat. Maar door simpele dingetjes te doen, bijvoorbeeld in je huis, kun je heel eenvoudig calorieën verbranden. Stofzuigen bijvoorbeeld, verbrand je 125 calorieën mee. Dweilen, 155. Badkamer schoonmaken, 200 calorieën. De ramen lappen, 150 calorieën. En de auto wassen, daarmee verbrand je 100 calorieën.

0: Meer What If I Want You Now.
1: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
1: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in Rotterdam. Aan boord van het schip dat is getroffen door het Hanta-virus zijn nog 27 opvarenden, 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Een deel van de bemanning gaat in de haven in quarantaine. Geen van hen heeft voor zover bekend verschijnselen van het Hanta-virus. Het lichaam van een vorige week overleden passagier, een vrouw uit Duitsland, is ook nog op het schip. Als iedereen van boord is, wordt de Hondius schoongemaakt en gedesinfecteerd. De organisatie van de hulpvloot voor Gaza meldt dat Israëlische militairen opnieuw een aantal van de schepen hebben onderschept. Dat zou zijn gebeurd ten westen van Cyprus. Daar varen volgens de tracker van de organisatie 51 boten. Ook 6 Nederlanders varen met de hulpvloot mee, laat de organisatie weten aan het ANP. De flotilla vertrok vorige week vanuit Turkije nadat eerder al schepen door Israëlische troepen waren onderschept bij Kreta. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de flotilla vanochtend een provocatie. Politiek Den Haag moet de problemen met de stroomvoorziening behandelen als een crisis. Dat schrijven twee afdelingen van ondernemersorganisatie VNO-NCW en de gemeente Eindhoven aan staatssecretaris Debat. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. Een asteroïde ter grootte van een basketbalveld scheert vanavond langs de aarde. Volgens wetenschappers zal hij de aarde niet raken. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Het weer bewolkt en straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, door 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
1: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

En wat is in en wat is uit vandaag op deze mooie maandag? Eerste werkdag van deze week. Vertrouwen hebben in de politiek, dat is in. En het drinken van gin, dat is uit.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Telstar verzekerde zich van nog een seizoen Eredivisie dankzij een knappe 2-1 overwinning op FC Volendam. Volendam zakte daardoor naar plek 16 en speelt nu play-offs tegen Willem II voor lijstbehoud. De ploeg van Anthony Correa sloot sterk af met plaats 14 en 37 punten, 5 meer dan Volendam. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan de voormalige peuterspeelzaal De Ark in Volendam. Weggebruikers rondom winkelcentrum De Stient kunnen hierdoor te maken krijgen met verkeersoverlast. Voor het verkeer tussen De Ark en De Stient geldt een om- en omregeling. In de weekenden is deze regeling niet van kracht. Podo Brace uit Volendam is door de rechter failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een financier die niet betaald heeft gekregen. Advocaat Kuno Cerruti is aangesteld als curator. Podo Brace is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen zoals braces, steunkousen en inlegzolen. Het bedrijf staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en is jarenlang sponsor van de plaatselijke handbalclub en FC Volendam. Podo Brace gaat de uitspraak van de rechter aanvechten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dat wordt een lekkere zomerrit hoor van Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur. En dat bracht ons bij de gedachte van vandaag. En die gaat als volgt. Wie het laatst lacht, denkt het traagst. Ik wens je nog een fijne maandag. En wat mij betreft graag tot morgen 9 uur. Bij een nieuwe aflevering van het Koffiemagazine.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En winkelcentrum Havenhof.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakte beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste droneaanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien, met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Den Oever staat file bij Den Oever 4 kilometer. De vertraging kan daar oplopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Tijdens je lunch kon je inderdaad luisteren naar Jan Dulles, Suzanne en Freek en Sonic. Hanawe en Three Dog Night. Daarna lokaal en regionaal nieuws. En natuurlijk de NOS Headlines.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de zware Oekraïnse drone-aanvallen dit weekend op Rusland was er vanochtend opnieuw een drone-aanval. In het zuiden van het land vielen daarbij 2 doden en raakten 2 mensen gewond. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het hantavirus uit. De 27 opvarenden die nog op de Hondius waren gaan nu in quarantaine. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen, heeft de driehoek in Volendam besloten. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan een kans op onweer, hagel en harde wind. En het is maximaal 16 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam roept inwoners op om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor mensen die zich al 15 jaar of langer maatschappelijk inzetten. Aanvragen kunnen worden ingediend via het e-mailadres bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl. De aanvraag moet voor 1 augustus bij de burgemeester zijn ingediend. Meer informatie staat op de gemeentelijke website. Kogelstootste Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21-meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League-wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21-meter grens was haar grote persoonlijke doel. Vrijwillige stichting Volledammer Goed organiseert dinsdagavond 19 mei een themaavond over de Volendamse klederdracht. Tijdens de bijeenkomst Goed in je Goed worden alle regels over het dragen van het kostuum toegelicht. De avond vindt plaats in aanloop naar de Volendammerdagen eind juni. Aanmelden kan via klederdrachtgroep Volendam, @gmail.com. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Maandagochtend en ook maandagmiddag houden we het niet droog in Edam en Volendam. Een aantal buien trekt van zuidwest naar noordoost over het IJsselmeergebied. En dat kunnen pittige buien zijn met onweer, mogelijk ook hagel. En er is zelfs kans op het zien van een enkele windhoos. Een enkele windhoos, mogelijk boven het IJsselmeer of aan de rand van het IJsselmeer. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 13, hooguit 14. En de wind ruimt van zuid naar zuidwest in de loop van de dag. En dat wordt een matige wind, windkracht 4. Op de dinsdag blijft het buiig en nog aan de relatief koele kant. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ook al luisteren naar de nieuwe Love Lieveling. Daarna De Bok met mijn Volendam. En zojuist The Marshals en Blue Moon. Straks naar een nieuwe lunch tot drie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
9: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Wie weet is het wel zo. Het klinkt in ieder geval fijn. It Never Rains in Southern California. Albert Hammond uit 1972. Terug naar het heden, oftewel het laatste lokaal en regionaal nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RK Volendam heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van BVV Barendrecht, 5-2. Na een achterstand bij rust draaide de Volendammers het duel volledig om. Nick Runderkamp scoorde een Olympico en Niels Kwakman trof tweemaal raak. Zaterdag sluit RK Volendam het seizoen af bij Rijnsburgse Boys, met aftrap om 3:30. Kermisexploitanten in Purmerend gingen zaterdagavond uit protest een half uur later dicht dan de door de gemeente opgelegde sluitingstijd van 9 uur. De vroege sluiting volgde na ongeregeldheden vrijdagavond, waarbij de politie met stenen werd bekogeld en het kermisterrein ontruimde. Burgemeester Van Selm verklaarde het gebied tot veiligheidsrisicogebied. Exploitanten ervaren de maatregel als oneerlijk, omdat omliggende horeca wel tot laat open mag blijven. In Landsmeer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen lokale politieke partijen. Onder leiding van oud-burgemeester Bernd Snijders vonden de afgelopen periode verschillende gesprekken plaats. Het akkoord herbevestigt eerder genomen besluiten over woningbouw, een woonzorgvisie en een sport- en beweegnota. Ook het streven naar een fusie met Purmerend op termijn blijft onderdeel van de koers.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

GMB. En van 18 tot en met 21 mei 4 dagen gezellig wandelen in Monnikendam. Over verschillende afstanden. En dit wordt beloond op de laatste dag met een feestelijk onthaal, medaille en diploma. En dat is allemaal in Monnikendam. De avondvierdaagse begint dus vanavond om 6 uur. I can't...

0: Miley Cyrus, daarvoor Vegas. 3 uurtjes kunnen in de middag. Ja, het vliegt voorbij. Nu al het 2 uur wat bijna ten einde is. En straks na 2 een nieuwe 2 na 2.
1: Je wilt niet elke dag hetzelfde.
2: Ik wil niet elke dag dezelfde liedjes op de radio.
1: LOVE. Oh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam.
9: Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliek Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via blieksanitair.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

De 2-2 voor deze maandag 18 mei. UB40, Red in My Kitchen en zojuist Cherry Oh Baby. We gaan luisteren naar Fergie, Neil Horan en Kees Veerman. En dan is het alweer tijd voor het laatste lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Telstar verzekerde zich van nog een seizoen Eredivisie dankzij een knappe 2-1 overwinning op FC Volendam. Volendam zakte daardoor naar plek 16 en speelt nu play-offs tegen Willem II voor lijstbehoud. De ploeg van Anthony Correa sloot sterk af met plaats 14 en 37 punten, 5 meer dan Volendam. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan de voormalige peuterspeelzaal De Ark in Volendam. Weggebruikers rondom winkelcentrum De Stient kunnen hierdoor te maken krijgen met verkeersoverlast. Voor het verkeer tussen De Ark en De Stient geldt een om- en omregeling. In de weekenden is deze regeling niet van kracht. Podo Brace uit Volendam is door de rechter failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een financier die niet betaald heeft gekregen. Advocaat Kuno Cerruti is aangesteld als curator. Podo Brace is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen zoals braces, steunkousen en inlegzolen. Het bedrijf staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en is jarenlang sponsor van de plaatselijke handbalclub en FC Volendam. Podo Brace gaat de uitspraak van de rechter aanvechten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waterland is dit de LOVE.

Mel, samen met Duncan Lawrence, uit de beste zangers van 2023. Straks Paul Wanten met zijn Most Wanted. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur. Gaan we lekker skudden in de middag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 's middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Most Wanted op deze maandagmiddag. De maandagmiddag, die je natuurlijk vooral voelt na zo'n extra lang weekend. De meesten hebben natuurlijk ook de vrijdag vrij gehad na Hemelvaart. En op een gegeven moment moet je weer aan de slag om die centen te verdienen. Maar ik ga je in ieder geval wel 2 uurtjes meegeven met heerlijke muziek, hoor. Zeker, net als Pando Ballet en Only When You Leave. En achteraan Eric Clapton en Layla. En dit zijn de Sugar Babes.

De grote vriend van ja, toch wel de LOVJ. Want Kevin die heeft natuurlijk best wel wat leuke plaatjes gemaakt. Die veelvuldig ook hier voorbij komen. En dat is natuurlijk alleen maar gewoon goed. Hè? Want ja, ze zijn gewoon leuk. En daardoor ook gewoon draaibaar. Hè? Zoals dat zeggen als DJ's. Hey, je hoort in ieder geval van zijn hand. Denk niet dat ik niet aan jou denk. Nou, dat is even leuk om te weten natuurlijk toch. Hey, we gaan even door met wat reggae. En ja, de reggae koning is natuurlijk Bob Marley. Hier is hij met zijn buff.

Judith Anthems, zo heet deze dame. If you can't give me love. Nou, dan misschien geld, hè? Nee, hoor, de liefde is natuurlijk veel leuker als alle rijkdom in deze hele wereld. Ja, de liefde kan je ook krijgen natuurlijk van je kinderen. Ja, dat is gewoon allemaal heel veel waard natuurlijk. Dus ze zeggen wel eens, geluk is niet te koop. En daar geloof ik ook wel in, weet je. Want het is leuk allemaal geld. Maar als je geen geluk kent, ja, dan ben je eigenlijk niet gelukkig. Zo simpel is het ook weer. Hey, we gaan ook zo meteen weer door naar het laatste lokale nieuws. Maar niet voordat ik nog deze ga draaien van Supertramp. The Logical Song. Hey!

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam roept inwoners op om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor mensen die zich al 15 jaar of langer maatschappelijk inzetten. Aanvragen kunnen worden ingediend via het e-mailadres bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl. De aanvraag moet voor 1 augustus bij de burgemeester zijn ingediend. Meer informatie staat op de gemeentelijke website. Kogelstootste Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21 meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21 meter grens was haar grote persoonlijke doel. Vrijwillige stichting Volendammer Goed organiseert dinsdagavond 19 mei een themaavond over de Volendamse klederdracht. Tijdens de bijeenkomst Goed in je Goed worden alle regels over het dragen van het kostuum toegelicht. De avond vindt plaats in aanloop naar de Volendammerdagen eind juni. Aanmelden kan via klederdrachtgroep Volendam@gmail.com. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Sting, Wigway en Calling Out to Carol. Nou, dat kan natuurlijk. Kan je natuurlijk naar buiten schreeuwen, ramen open doen en blaren. Maar ik denk toch dat het makkelijker is om gewoon misschien een berichtje te sturen. Hoef je niet zo hard te schreeuwen. Trouwens, was je er donderdag ook bij? Nou, dan heb je wat gemist als je het niet hebt gezien. Natuurlijk het derde Klapwijk Festival. Wij waren daar de hele dag live aanwezig. En het was weer een groot spektakel. En ja, voor mij op naar volgend jaar. En ik hoop in ieder geval dat jullie nog een beetje aan het nagenieten zijn. Hè? Want ja, het was wel heel speciaal weer. Hey, we gaan door met OMC. How bizarre.

Jamel La Culpa, Louis Fonsi en Demi Lovato. Lekker zomers, hè? Ja, en rond deze tijd is dat natuurlijk gewoon best wel goed gekozen, dacht ik zo. Hey, we gaan nog een paar plaatjes doen en dan ben ik na de klok van 4 uur weer terug. Girl, krijg je nog te horen de Cats en Way. Hey, tot zo. Hey.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: LOVE Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten. 20 minuten op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Er staat 13 kilometer file tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
10: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
11: Wat zei jij nou?
10: De De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. LOVE.

Welkom weer terug bij, ja, voor ons natuurlijk gezamenlijk het laatste gedeelte alweer. Hè. Maar een beetje na de klok van 5 uur krijgen we nog veel meer grote hits te horen. Hou je radio dus gewoon lekker aan. Net al Michael McDonald en Sweet Freedom. En achteraan René Vroeger en Crazy Way About You. En dit is Roel van Velzen, When Summer Ends. Nou, laat hem eerst maar beginnen.

Nick en Simon, toen ze natuurlijk nog wel bij elkaar waren en toch wel een zeer populair duo vormden. Ja, heel veel meiden waren toch wel gek op de looks van deze Nick en Simon. Wat natuurlijk ook wel logisch is, hè, want zo lelijk zijn ze uiteraard niet. Hè, als dat man een klein beetje toch kan beoordelen. Ja, je hoorde ze met een grote plaat van mijn hand toen, hè. Heel even. En van de ene Nederlandse duo gaan we over naar de Nederlandse artiest. Nou ja, Nederlands, ja, eigenlijk wel natuurlijk, hè. Hij komt wel een beetje onder in Nederland vandaan, maar het is nog wel zeker Nederland. Frank Boeien en Verslaafd aan jou.

0: Police en Message in a Bottle gebeurde vroeger wel eens, hè? Ja, dan waren ze op zee en dan gingen ze een fles pakken, stopten ze een papiertje in, een kurk erop en smeten ze hem zo, ja, toch wel de oceaan in. En even later werd hij dan, misschien wel dagen later trouwens, hè? Niet even. Even is hierbij een zeer rekbaar begrip. Maar misschien wel jaren later werd die fles weer gevonden en dan werd het briefje eruit gehaald. En dan kon je inderdaad het bericht lezen. Ja, was toch wel een beetje iets romantisch had het wel. Hé, we zijn weer toegekomen aan het laatste lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RK Volendam heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van BVV Barendrecht, 5-2. Na een achterstand bij rust draaide de Volendammers het duel volledig om. Nick Runderkamp scoorde een Olympico en Niels Kwakman trof tweemaal raak. Zaterdag sluit RK Volendam het seizoen af bij Rijnsburgse Boys, met aftrap om 3:30. Kermisexploitanten in Purmerend gingen zaterdagavond uit protest een half uur later dicht dan de door de gemeente opgelegde sluitingstijd van 9 uur. De vroege sluiting volgde na ongeregeldheden vrijdagavond, waarbij de politie met stenen werd bekogeld en het kermisterrein ontruimde. Burgemeester Van Selm verklaarde het gebied tot veiligheidsrisicogebied. Exploitanten ervaren de maatregel als oneerlijk, omdat omliggende horeca wel tot laat open mag blijven. In Landsmeer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen lokale politieke partijen. Onder leiding van oud-burgemeester Bernd Snijders vonden de afgelopen periode verschillende gesprekken plaats. Het akkoord herbevestigt eerder genomen besluiten over woningbouw, een woonzorgvisie en een sport- en beweegnota. Ook het streven naar een fusie met Purmerend op termijn blijft onderdeel van de koers. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 20 minuten, half uur tijdsverlies op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij Marken Binnen 3 kilometer file. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland. Kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Ja, nou ja, dat dacht ze een beetje gevonden te hebben bij Bobby Brown. Hè. Ook nog samen een dochter gekregen. Maar wat een tragedie is dat gezin geweest. Hè. Zij natuurlijk doodgevonden in een badkuip. Hè. Whitney Houston, ja, verdronken door allerlei troep eigenlijk in haar lichaam. Haar dochter ook op dezelfde manier eigenlijk om het leven gekomen. Ja, weet je, eeuwig zonde.

En PDA, We Just Don't Care. Nou, het is wel even leuk om toch om de ander een klein beetje te geven natuurlijk. Hè. Hey, we zijn weer toegekomen aan alweer het einde. En straks na de klok 5 uur nemen mijn radiocollega's het over. Hè. Dus hou je radio gewoon lekker aan. Je krijgt mij nog Alvero Soler te horen, Stam Vast, Yves Berensen waarschijnlijk ook nog. En deze, namelijk de ene.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. Op Schiphol staan vandaag lange rijen bij de controle van de handbagage. De chaos lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker €67.000 aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van €3.000 betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Veel korte files, zo aan het begin van de middag in de regio Noord-Holland. Iets meer vertraging heb je op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 10 minuten bij Utrecht Centrum. Kwartier vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En ook een kwartier vertraging op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk. Bij de Beatrixbrug 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Rosanna van Toto. Toto is een Amerikaanse rockband die hun grootste successen boekte in de jaren 80. De leden van de groep hadden als studiomuzikanten meegewerkt aan honderden LP's voordat ze onder de naam Toto gingen samenwerken. Toto is niet genoemd naar het hondje Toto van Dorothy uit The Wizard of Oz, zoals vaak werd aangenomen. Waar is wel dat drummer Jeff Porcaro kort na het zien van deze film de demobandjes van de groep merkte met het woord Toto. Dus er zit misschien toch wel iets van waarheid in. Dan gaan we verder met een mooi nummer van de drie J's. Mensen.

Als de nacht verdwijnt, Jan Smit. Ja, ik denk dat dit wel zo'n beetje zijn doorbraak was. Nou hielp die soap ook wel aardig mee, hoor. Dan gaan we verder met Tal Bachman. She's so high. She's flashing by.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In Landsmeer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen lokale politieke partijen. Onder leiding van oud-burgemeester Bernd Snijders vonden de afgelopen periode verschillende gesprekken plaats. Het akkoord herbevestigt eerder genomen besluiten over woningbouw, een woonzorgvisie en een sport- en beweegnota. Ook het streven naar een fusie met Purmerend op termijn blijft onderdeel van de koers. Kermisexploitanten in Purmerend gingen zaterdagavond uit protest een half uur later dicht dan de door de gemeente opgelegde sluitingstijd van 9 uur. De vroege sluiting volgde na ongeregeldheden vrijdagavond, waarbij de politie met stenen werd bekogeld en het kermisterrein ontruimde. Burgemeester Van Selm verklaarde het gebied tot veiligheidsrisicogebied. Exploitanten ervaren de maatregel als oneerlijk, omdat omliggende horeca wel tot laat open mag blijven.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: 106.6 FM, LOVE.

DeWine, de BZN. En daarvoor Happy Song. En dat is een single van de Nederlandse popzanger Waylon. Het is de derde single van zijn debuutalbum Wicked Ways. En dat werd uitgebracht in augustus 2009. De volgende is van Post Malone. Enough is enough.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1.174, bijna €200 meer dan vorig jaar. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Podobrace uit Volendam is door de rechter failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een financier die niet betaald heeft gekregen. Advocaat Kuno Cerruti is aangesteld als curator. Podobrace is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen zoals braces, steunkousen en inlegzolen. Het bedrijf staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en is jarenlang sponsor van de plaatselijke handbalclub en FC Volendam. Podobrace gaat de uitspraak van de rechter aanvechten. Kogelstootste Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21-meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League-wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21-meter grens was haar grote persoonlijke doel. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file bij elkaar op de Noord-Hollandse wegen. De meeste vertraging heb je op de volgende locaties. A2 Amsterdam Den Bosch bij Utrecht Centrum. 5 kilometer en 20 minuten tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. A9 Amstelveen Alkmaar bij Akersloot een kwartiertje oponthoud. En op de N197 Beverwijk Heemskerk bij Velzen Noord. 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Gebarentaal, Monique Smit. En daarvoor I'm So Glad That I'm A Woman. Dat is een single van de Amerikaanse meidengroep Love Unlimited uit 1979. Het stond in hetzelfde jaar als eerste track op het album Love Is Back. I'm So Glad is geschreven door Barry White, Frank Wilson en Paul Politti. Ja, dat deden ze vaak met meerdere mensen, hè, schrijven. En het is geproduceerd door Barry White. Het nummer vertelt hoe fijn het is om een vrouw te zijn en hoe mannen niet zonder een vrouw kunnen leven. Het was vooral in het Nederlands taalgebied een groot succes. De volgende is van de Hollies, The Baby.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RK Volendam heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van BVV Barendrecht, 5-2. Na een achterstand bij rust draaide de Volendammers het duel volledig om. Nick Runderkamp scoorde een Olympico en Niels Kwakman trof tweemaal raak. Zaterdag sluit RK Volendam het seizoen af bij Rijnsburgse Boys, met aftrap om 4:30. Telstar verzekerde zich van nog een seizoen Eredivisie dankzij een knappe 2-1 overwinning op FC Volendam. Volendam zakte daardoor naar plek 16 en speelt nu play-offs tegen Willem II voor lijstbehoud. De ploeg van Anthony Correa sloot sterk af met plaats 14 en 37 punten. 5 meer dan Volendam.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Sofia. Sofia is een nummer van de Spaanse singer-songwriter Alvaro Soler. Hoewel het nummer niet op Soler's debuutalbum Eterno Agosto en ook niet op de Italiaanse en Spaanse deluxe versie staat, bevat de internationale versie van het album wel het nummer. Dat jullie het maar weten. Het nummer werd een grote hit in Italië en stond na 3 weken al op nummer 1 daar. Jawel, en ook in andere Europese landen was het een grote hit. Ja, dan ga ik nu naar het laatste nummer van dit uur. Maar na 6 zijn we er natuurlijk weer, hè. Zonder onderbrekingen en met lekkere muziek. We gaan er nu ook uit met een heerlijke van In Excess. En dat is Never.

Think, Aretha Franklin. Ja, en dan na 6 uur, dan zijn we 3 uur. Met

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers. Schiphol werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. De Betuwe-route is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi, BGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Kramer Toegangstechniek, BGI Tegelwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Thomas Café Edam, Sierbestrating Jonk en Winkelcentrum Havenhof.
10: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
11: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Lekker om mee te beginnen, hoor. Breakfast at Tiffany's. Welkom, beste luisteraars, bij het tweede uur van Rond Zessen. Zonder onderbrekingen van nieuwsblokken dit uur. Gewoon lekker muziek draaien. Zoals we zijn begonnen met Breakfast at Tiffany's van de alternatieve rockband uit Amerika met de toch wel aparte naam Deep Blue Something. Ja, en dan gaan we verder met twee nummers uit het stenen tijdperk. En we beginnen met Richie Valens met Donna.

tweede uit de stenen tijdperk, Traveling Man. Een populair Amerikaans liedje, vooral bekend als een hitsingle uit 1961, gezongen door Ricky Nelson. Dat was deze natuurlijk. Singer-songwriter Jerry Fuller schreef het met Sam Cooke in zijn gedachten. Maar Cooke's manager was niet onder de indruk en bewaarde de demo niet, die uiteindelijk aan Nelson werd gegeven. En zijn versie bereikte de nummer 1 plaats in de Billboard Hot 100. Ja, dat is eventjes lekker balen natuurlijk. Dan gaan we verder met een hele mooie van Mitch Ure, If I Was.

Boy, In a Lifetime, Clannad en Bono. Het stond in de hitlijsten in veel landen, waaronder de Verenigde Staten, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Brazilië. Het is een van Clannad's meest succesvolle nummers en het blijft Bono's meest succesvolle solo-inspanning. Ja, dat is natuurlijk dan zonder de band bedoeld, zal ik maar zeggen. Dan gaan we verder met het Frans-Duitsje van vandaag. En dan beginnen we met een heel mooi nummer van François Hardy. En ja, in verband met mijn gebrekkige Frans laat ik haar zelf de titel wel zingen.

De Duitse bijdrage, Connie Froboess met Zwei kleine Italiener. Deze slager beschrijft de situatie van twee Italiaanse gastarbeiders in Duitsland die terugverlangen naar hun vriendinnen Tina en Marina in Napels. In het verhaal wordt een contrast geschetst tussen het nette, iets wat saaie Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog en het frivole, zonnige Italië. Het was de eerste keer dat er in een lied op het Songfestival een maatschappelijke kwestie werd aangekaart. Het nummer groeide uit tot een hit, ook in Nederland, waar Froboess zelf een Nederlandse versie zong.

Feel It Still is een nummer van de Amerikaanse rockband met, vind ik, toch wel een eigenaardige naam. Portugal The Man. Het nummer is gebaseerd op de melodie van de hit Please Mr. Postman uit 1961 van de Marvelettes. Ja, dan gaan we verder met een 1-2'tje van de Beatles en de Stones. En de eerste is van de Beatles en dat is I Should Have Known.

oktober 2023 bevestigde Keith Richards dat John Lennon en Paul McCartney de achtergrondvocalen hebben gezongen. Billboard beschreef de single als een easy beat rocker met een goede verhaallijn. Dan gaan we verder met Everything But The Girl met

Smoke Gets in Your Eyes, Blue Haze. Het nummer is een liedje met een lange geschiedenis en vele covers. In 1933 schreven Jerome Kern en Otto Habig het liedje voor een musical getiteld Roberta. De Platters hadden er in 1958 een hit mee. Ook Ray Conniff heeft het nummer opgenomen. En Blue Haze legde het geen windeieren in 1972. Dan gaan we verder met een heel wat jonger liedje. Heavy on My Heart. En dat is een single van Mel.

De Fable, mooi liedje van Powered in the One Man Band. En zo komt er alweer een einde aan deze aflevering van Rond Zessen. Ik sluit af met het duet van de week. En ik zal er niet te veel over vertellen, want anders blijft er niet veel meer van over. Ik ben er morgenmiddag weer om 5 uur. Nu sluiten we af met Bryan Adams en Mel C. met When You're Gone. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
3: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
2: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters en zorgen over een hoge werkdruk.
4: We zijn al maanden bezig om de problemen aan te dragen en te signaleren voor zowel Schiphol als de beveiligingsbedrijven. En een heleboel beveiligers zijn van mening dat zowel de bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
2: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dat was Courtney Barnett met One Thing at a Time. En dit is Roy Draait Door. Het is maandag 18 mei. En tot 8 uur vanavond hoor je hier bij de lokale omroep Volendam Edam. Een nieuwe eigentijdse alternatieve popmuziek van artiesten zoals My New Band Believe en Sondre Lerke. Eerst gaan we luisteren naar Washtag the Bear met Fly in Amber.

The Strokes komen met nieuwe muziek. Er zijn inmiddels twee nieuwe singles uit van een nog te verschijnen album dat eind juni uitkomt. En wat mij opvalt is dat ze een heel irritant autotune effectje op de vocals hebben. Ik ben er niet zo heel erg fan van. Maar misschien moet het een beetje wennen. Nee, ik houd wel gewoon bij wat meer akoestische muziek luisteren waar ik zelf van hou. Maar toch The Strokes wel een band waar ik hier aandacht aan wil geven. De laatste single van die twee die uit is gekomen kwam vorige week uit, woensdag. Falling Out of Love. Maar die duurt langer dan de single die eerder uitkwam. Dan moet je dus langer naar die vervelende autotune stem luisteren. En die eerdere single vind ik gewoon wat meer up-tempo, wat lekkerder luisteren. En die heet Going Shopping. Die hoor je nu.

Afgelopen donderdag was er het derde Klappik-festival in het Boelenspark in Volendam. Verschillende bands uit Volendam en eentje uit Edam, de band Kaas, speelden nummers bij het thema Sailing Home. Dus veel muziek over water, zeilen, thuiskomen en natuurlijk ook Volendamse muziek. Een van de nummers die mij positief opviel was een nummer van Florence and the Machine. Ship to Wreck werd uitgevoerd door de band Hot Aqua Stuff. Een band waar Sandrine Snoek en Sade van Vlaanderen in meespelen. En ik dacht van ja, leuk om daar nog even op terug te komen door dan dat origineel van Florence and the Machine hier in Rooidraai door te draaien.

0: hele tijd geleden heb ik al een nieuwe single gedraaid van Andrew Bird. Dat was een nummer Need Someone, wat ik samen met Gavin Brivik maakte voor de HBO Max serie The Pit. Het was toen een heel korte versie, krap 2 minuutjes, 1 minuut 57 om precies te zijn. En afgelopen vrijdag kwam er een langere versie uit, dus een volledige versie. Ik heb de serie zelf niet gezien, dus daar kan ik niet over oordelen. Maar als iemand die wel al gezien heeft The Pit op HBO Max, dan hoor ik graag of het een aanrader is. Dus aan het plaatje te zien vermoed ik dat het een beetje ziekenhuisachtig is. Maar dan de titel The Pit, ik heb eigenlijk geen idee.
1: Can you see I'm tired and shivering as he's stumbling through the day? Can you see his lips are quivering like he's forgotten how to pray?

en Sadness as a Gift van Adrian Lenker hoorde je omdat hij werd aangevraagd door Mertkan, een vaste luisteraar van mijn programma. Hij vroeg, als je nog tijd hebt om een nummertje te draaien volgende week, kun je dan deze erin stoppen? Dus nou, dan doen we dat. Het volgende lied, die is nog niet aangevraagd, maar ik denk wel dat Erik Sas die heel graag zou willen aanvragen. Ik ben hem voor. Dus ik draai voor Erik Sky of Innocence van Voltage.

En zo ben ik alweer aangekomen bij het laatste nummer van dit uur Roy Draait Door. En dat is zoals gebruikelijk nummer Peace van Cass McCombs. When we say goodbye, we say peace. En peace is what we say when we say goodbye. Volgende week is de tweede Pinksterdag, maar Roy draait gewoon door. Dus tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.
6: Sylvia's mother says, Sylvia's packing, she's gonna be leaving today.
5: Dennis Locorriere is overleden aan de gevolgen van een nierziekte. Hij was 76. Het weer in de loop van de avond nemen de buien af. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Ja, welkom luisteraars. We zijn er weer deze maandagavond. En we begonnen met de laatste single van Simon Keizer. Ik heb gedanst. Die 27 maart is uitgekomen. Hij laat zien dat hij in een creatieve flow zit. Het uptempo nummer ademt positiviteit uit en vormde de perfecte opmaat naar zijn exclusieve concert, wat af en gaf in de Melkweg op 18 april. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar het nummer heeft wel veel weg van de single van Wilfred Gené, Zomaar een avond in de kroeg.
1: Het derde Klapek Festival van afgelopen Hemelvaartsdag werd later in de middag gezellig druk. Het thema was Sailing Home en dit naar het lied van Piet Veerman. De bedoeling was Volendamse muziek en nummers over water, zeilen en thuiskomen. Nog dezelfde dag ging er een filmpje via Facebook. Piet Veerman dansend voor het podium met de bewegingen à la Piet, zoals we hem kennen. En dit op het kerstnummer The Letter, gezongen door de band Kos en T. En Piet, 83 jaar oud, zal waarschijnlijk gedacht hebben aan die goede oude tijd. En u gaat horen Think About the Good Times.

Nadat hij zijn album in 2011 uitbracht, heeft Jaap Veerman, Jaap Korn, niet veel meer uitgebracht. Wel heeft hij meegedaan met Fast Countenance, met de theatershow over Leonard Cohen. Jaap bleek hier een goede stem voor te hebben. Van zijn album Tegen de Stroom In is het nummer Heerlijkheid, wat is genoteerd in de Volendammer Top 1000 op nummer 665. Hier is Jaap Korn met de Heerlijkheid.

0: Afgelopen week had je het Eurovisie Songfestival. En ditmaal zonder Nederland. Ik heb er niks van gezien. Hebben jullie wat van gezien?
1: Ik heb een andere zender opgezet.
2: Ik zou niet eens weten welke dag het was. Niks nee. van meegekregen.
0: Nou, het trok me helemaal niet. Dus ik dacht ook, ik laat het allemaal voorbij gaan. Maar in 2011, ja, toen zat je wel voor de buis. En toen deden de drie J's mee. En het lied Geloof in het Leven was gekozen uit 5 liedjes. Allemaal geschreven en gespeeld door de band zelf. En voor het Songfestival werd het de Engelse uitvoering Never Alone. Het werd de voorlaatste plaats. En jaren later vertelde de band spijt te hebben van deelname. Het moest er allemaal even tussendoor en er werd te veel gefeest en gezongen op een boot die 2 weken een onderkomen was. En dit samen met de Nederlandse begeleiding. En op de finale avond was de stem niet zo goed meer. En tegenwoordig is dat een totale andere voorbereiding, ook qua voorbereidingstijd, want dat is tegenwoordig 4-5 weken. Maar u gaat horen 3 J's met Je vecht nooit alleen.

Het eerste album van Alaska was Actors and Liars uit 2012. Popprofessor Leo Blokhuis troonde toen Alaska al tot de belofte van 2012. Na twee uitstekende albums heeft Alaska nog steeds niet het succes wat ze eigenlijk verdienen. En na een break van ongeveer 5 jaar zijn ze weer terug. Na een voortreffelijke show in de PX zijn ze weer te bewonderen op Kaaspop in Edam. Van het album Actors and Liars krijg je de sportlaan, krijg je spontaan een glimlach op je gezicht. Het nummer Never Cry Wolf is bloedmooi en het oogtepunt van dit album. Never Cry Wolf.

Na 10 jaar, en dat was van 2009 tot 2019, stopte Jan Keizer en Annie Schilder als duo. Een toetje na hun eigen carrières. En eigenlijk was het nooit de bedoeling geweest. Het begon als een eenmalig optreden voor de 80ste verjaardag van Mies Bouwman. En de reacties waren zo positief en dus werd besloten om samen op te treden. De eerste single, Take Me to Ibiza, kwam tot nummer 3. En het album Together Again was op de dag van de release een gouden plaat. En van het album Unforgettable Duets, de cover van Kenny Rogers en Sheena Easton. En het origineel, dat was een Italiaans nummer. U gaat horen We've Got Tonight.

Lupo was de band van Arthur en Marcel Veerman. Ze maakten jaren 70 muziek. Marcel die speelt tegenwoordig in de Tribute to the Cats band. En wij hebben een viertal demo-cd's gekregen van de dochter van Marcel, van Donna Marie. Het zijn toch wel verrassende cd's en we laten daar een nummer van horen. Hier is Lupo met Obvious Day.

De band Evergreen Top 1000 kreeg een Golden Ticket Award. Hun voorstelling Remember the Good Times trok meer dan 40.000 bezoekers. En Simon Stein en Kelly Veerman, en dit samen met de band Trots, spelen elke keer voor een uitverkocht theater. En vanaf het nieuwe seizoen hebben ze ook een nieuwe show. Helaas geen muziek hebben wij van een show, en daarom vanavond eentje van Simon Stein, maar een nummer van zijn album. En dit om ook in de stijl van de show te blijven. Simon Stein met De Troubadour.

Maribel, in het gewone leven Marietje Kwakman, maakte tot 1991 muziek met de band Spring. Veel succes was er niet, want alleen Marionette en Ik hou van jou behaalden een top 40 notering. In die tijd brachten ze ook wel Nederlandse talige nummers uit. En in 1984 kwam het nummer Heel Even Nog net uit voor Ik hou van jou. Dit nummer was samen met Spring. Hier is Maribel met Spring, Heel Even Nog.

De band Jendrog maakte 12 singles. En niet eentje kwam in de top 40. En ze moeten hebben gedacht, we maken de single onder een andere naam. En in 83 kwamen ze als X-Ray met de single She's Gone. Ook deze werd helaas geen hit.

Het tweede album van The Cats heet ook gewoon Cats. Hier stonden de succesnummers Times Are When en Lia op. Het album uit 1968 heeft volgens ons wel de gouden status bereikt. Ook op dit album het nummer I Feel Good, I Feel Bad. En op die clip begon dit nummer op het gele bruggetje bij het Doolhof. Wereldberoemd, want daar komen veel toeristen op af. En ook veel artiesten zijn op dit bruggetje gefotografeerd. I Feel Good, I Feel Bad, geschreven door Lewis en Clark, eindigde in de Bar de Molen. En het nummer werd ook genoteerd in de Volendammer Top 1000 op nummer 335. Hier zijn de Cats.

0: Elke activiteit kan niet zonder vrijwilligers. En tijdens het derde Klapekfestival dacht ik, ik ga eens aan de andere kant bier halen. En daar staat Paul Bond achter de bar. En nu woonachtig in Rotterdam. Als het goed is, deed hij dit al elk jaar. Want ik ben er vorige keer ook tegengekomen.
1: Dat klopt.
0: Ja. Dus hij is even goed, ondanks dat hij muzikant in wonende in Rotterdam is, komt hij toch helpen. Hey, Paul, helemaal uit Rotterdam om hier te helpen. Ja, wat moet ik in vredesnaam nu daar doen als ik hier kan helpen, zei hij. En daarom pet je af voor Paul en alle vrijwilligers. En ook daarom Paul met What the hell am I supposed to do?

7 april kwamen Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam uit met de single Zij hoort bij mij. Het nummer is een bewerking van de Nederlandse klassiekers Als de morgen is gekomen van Jan Smit en Heb je even voor mij van Frans Bauer. De release van dit nummer ging samen met een reeks jubilea. Jan vierde zijn 30-jarig jubileum, Frans zit al 40 jaar in het vak en Chris Cross bestaat 15 jaar. En dit verklaarde de keuze voor deze nostalgische insteek. Hier zijn Chris Cross, Frans Bauer en Jan Smit met Zij hoort bij mij.

Nou, we besluiten vanavond met Spex Hildebrand met het nummer Home. En wij danken Roy voor de techniek. En we hopen dat hij nog een prettige avond hebt. Tot ziens.

0: Goedenavond. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
3: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
6: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
0: De lente hangt in de lucht.
9: Dit is de LOVE.

0: Ja, het is vandaag maandag 18 mei. Dat betekent dat jij luistert naar het programma. Nou, in ieder geval het leukste programma van de LOVE. En we hebben vandaag, nou, ik wil het niet echt noemen een gast. Het is meer een soort onkruid wat altijd na een aantal jaar weer terugkomt. Jan Rundekap-Worst is hier in de studio. Om even te kijken hoe ik het ook alweer moest, Jan. Ja, het is een vak, hè, zeg ik altijd.
1: Dit zeg je wel tactisch, nu dat hij geen microfoon heeft.
0: Ja, dat is mooi. Hè? Dat had ik al jaren willen doen. Gelukkig kennen we elkaar al een jaartje 15. En nou ja, het is wat het is. Man, een hele goede maandagavond. Het is 10 minuutjes over de klok van 9 uur. En ja, we zijn de afgelopen 3 weekjes denk ik niet geweest.
2: Nou, 2.
0: 2 weekjes. Dat lag aan Vincent. Vin had een bovenste lip infrastructuur.
1: Krijg ik nou weer de schuld?
0: Nee, het lag aan mij. Het lag aan mij. Het is even niet anders, man. Maar ja, we hebben vandaag, gaan we het inhalen. En we hebben een hoop, ja, ik wil zeggen, leuke muziek.
2: Ja, zeker Mike, weten.
0: Je kan kiezen. Mike, gaan we iets voor uit de laptop of gaan we iets voor uit het systeem?
2: Ik hoor nu een ruisje.
0: Ja, maar dat is nieuwigheid. Dat hoort er af en toe bij. Het nieuwe ding is nog steeds niet binnen. Dus ja, we hebben af en toe een ruisje en een brommetje. Maar dat maakt het net een stukje gezelliger.
2: Romantisch.
1: Het wordt een soort remix, joh.
0: Ja, dat is toch lekker. Willen we wat nieuws horen?
2: Ja, ik wil wat nieuws horen.
0: Ik heb iets van die band heet Penelope Road.
2: Oeh.
0: En daar zijn we toch wel een beetje fan van aan het worden. Ik in ieder geval wel.
1: Ik weet dat als jij ergens fan van wordt, John,
0: ja, dan wordt het een obsessie.
1: Dat je dat dan stiekem de hele dag doordraait. 24-7.
0: Ja, Mike vertelde dat tot hij heel veel muziek haalt uit de Discover Weekly van Spotify. En ik ben daar tegenwoordig ook wel best wel flink mee bezig. En dat staat veel aan. En toen kwam ik deze tegen en toen was ik verpest.
2: Dan ben ik heel benieuwd.
0: Ja, je bent heel benieuwd, hè? Dat dacht ik al. Maar ik heb hem mee, dus laten we lekker gaan luisteren. En dat is Penelope Road met Feel It Coming My Way. Ja, het klinkt al lekker, maar kijk, komt-ie?
1: Ja. Dat is een mooi uurtje, jongens.
0: Dat is lekker.

0: Ah, Loving You van Paolo Nutini. Iets wat je niet heel vaak hoort, hè, deze. Oh, jezus, je zit natuurlijk daar. Ja, foutje.
1: Ja, ik word uitgezet.
0: Ja, nee.
1: Nou, ik hoor hem wel veel, alleen over het algemeen hoor je hem niet zoveel.
0: Nee, het is nou niet iets wat heel vaak voorbij komt. Maar ja, het blijft wel een hele fijne plaat.
1: Zeker weten.
0: Van Paolo Nutini. Hij stond volgens mij op het album The Streets.
1: Nou ga ik even denken.
0: Maar meestal als wij zoiets zeggen, klopt het niet.
1: Ik denk dat je wel gelijk hebt.
0: Ja, nou, dat is dan ook voor het eerst. Dat is dan ook fijn. We gaan het even opzoeken. De volgende plaat waar we naartoe gaan is een cover van Eric Clapton. En die speelt, die doet Crossroads. En John Mayer heeft die gecoverd.
1: Ja, en die stond op het album Battle Studies.
0: Battle Studies. En dat is een cover geweest. Ze hebben hem ook wel eens samen gedaan. Daar zijn opnames van. Maar die zijn net niet goed genoeg. Maar als je die hoort, dan denk je, ja, nu zijn die twee werelden wel goed samengekomen. Want ja, die zijn best wel goed bevriend. Want ja, ze zijn natuurlijk allebei virtuozen. En ze doen echt wel iets heel goeds. En dat is natuurlijk mooi om dat mee te maken. Laten we lekker deze versie gaan draaien. Want ja, die hoor je al helemaal nooit op de radio.
1: Veel plezier.
0: Hij is wel lekker, toch?
1: Hij is heel
0: lekker.
1: Erg lekker.
0: Crossroads. The Love. The Foof. Straks ook Marianne Weber, speciale voor Jan Runderkamp.

0: Ja, dit was Mussolini van de Magnolia. Deze komt ook weer uit het Discover Weekly lijstje, John.
1: Dit was er weer, weet je, Mike.
0: Ja, dit was een goeie.
1: Dit was weer een... daar kunnen we een lijstje van maken.
0: Ja, nou, de Discover Bandjes en Tentjes. Discover-lijst.
1: Discover Bandjes en Tentjes.
0: You can follow the lights.
1: The lights. Do you want to follow the lights?
2: Ik heb ergens nog een Bandjes en Tentjes lijstje. Dus
0: dan kunnen we die ook gaan promoten.
1: Dat is...
0: Dat mag namelijk wel.
2: Dat nog even, dan hebben we Spotify aan de deur van, of...
1: Hallo. En hoe zou dat dan klinken, weet je, Spotify aan de deur? Hoe zou dat dan... Is toch bijzonder, hè?
2: Zo van...
0: Mannetje van Spotify.
2: Nou ja, of wij ook een beetje mee willen promoten, want we hebben het heel vaak over tegenwoordig.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we wel leuk voor jullie wat kunnen betekenen.
0: Ja.
1: Worden ze een stukje groter. Krijg ze een beetje meer bekendheid, weet je. Dat lijkt me een leuk ding.
0: Help de lokale ondernemer, hè?
1: Ja, Mike, het is een lekker... plaatje wat je uit hadden gezocht.
0: Ja.
1: Vincent, jij bent afgelopen zondag, volgens mij, ben jij in het PX in Volendam geweest.
2: De vorige week zondag.
1: Vorige week zondag, ook wel bekend als Pius 10.
2: De PX, ja.
1: En wat was daar aan de hand?
2: Nou, daar had je de Talking Heads.
1: Aha.
2: En dat was het laatste optreden van deze setting. Nou, eigenlijk een Talking Heads tribute.
1: Ja.
2: Met als zanger Jan de Wit, aka Blanco.
1: Ja.
2: En ik was eigenlijk blij verrast.
1: Het was een aanradertje.
2: Ik vond het echt een aanrader.
1: Oké, nou.
0: Ja, ik heb het ook weer gezien, maar dat is wel een van de beste. Dat mag je tot lengte, van je lengte tot jaren en dagen, is dat goed uitgesproken?
1: Van lengte tot jaren.
0: Ja, mag je dat onbeperkt van mij door blijven herhalen? Want dat is echt steen en steen goed.
2: En het was niet een feestje, het was eigenlijk gewoon zitten. Maar als je van Talking Heads houdt, en het gaat vooral over het optreden Stop Making Sense.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk een muziekfilm, mag ik niet zeggen, maar één optreden dat heel goed
0: live opname
2: doorgespeeld is.
1: Ze hebben er echt wat van gemaakt, zeg maar. Ze hebben hem opgenomen voor beeld, volgens mij. Dat is een beetje het idee geweest, dat het ooit als film gepromoot is.
2: Ja, maar er zit ook een soort van theaterdingen in. Van hij gaat steeds met andere pakken aan, een soort van personageachtige dingen doet hij op podium. Er zitten wel visuele dingen aan.
1: Ja.
2: En dat doet hij echt best wel goed.
1: Nou,
2: ik vond het echt... je ziet veel dingen terug waarvan je denkt van... het is lang geleden dat ik het gezien heb.
1: Echt iets moois. Echt iets speciaals. En dat je denkt van... wauw, hier hebben ze werk aan gehad en daardoor is het mooi.
2: Ja, je hebt nog wel echt het gevoel dat het voor de fans van Talking Heads is.
1: Ja.
2: En niet zoiets van... oh, mensen vinden die leuk, ik ga een dagje Talking Heads spelen.
1: Ben jij een Talking Heads fan?
2: Nou, ik was het niet per se. Er waren best wel wat nummers dat ik goed vond.
1: Ja.
2: Maar ik heb me er nooit echt in verdiept.
1: Ja, en nu is dat gebeurd.
2: Nou, ik ben wel meer platen van ze gaan
1: draaien. Oké, maar dus dat is positief, hè? Dat is een positieve benadering. Dat had ik met William Jans namelijk, tot ik dat voor het eerst live meemaakte.
0: Nou, jij lacht nu.
1: Ja.
0: Maar het is echt goed.
1: Het is echt goed. Dus, en dat is hetzelfde met Talking Heads en tot Jan dat doet. Jan is gewoon heel sterk in koffers. In het overbrengen van muziek. En dat is gewoon kunstig.
0: Ja.
1: Want hij heeft dat ook met dat Nirvana gedaan. En dat was te gek. Zeker. Laten we in ieder geval maar een plaat van de Talking Heads draaien. En welke wil jij dan nu horen?
2: Nou, ik zie hier al in voor me.
1: Oh.
2: Dus ik kan wel kiezen, maar hij staat er al in.
1: En welke...
0: Zo moet je dat niet doen.
1: Nee, vind je, dat is anders.
0: Je moet zeggen, ik wil die horen. Nou,
2: ik wil graag Talking Heads horen. Met Slippery People, John.
1: Oren.
2: Oh, dit heb je toch snel
1: gedaan. Ah, wat snel, hè. Dat is niet normaal. Wat een goed programma. Wat doorgedacht. En hoe heet die?
2: Slippery People.
1: Op.
2: LOV Radio.
1: The Love.
0: Slippery People.
1: Ketje. En dat hier.

0: bolletjes en teentjes.
1: Maar eerst wil ik het hebben over iets wat heel veel tienermeisjes en volwassen meisjes onzeker maakt.
0: Vincent Zwarthoed, dit is Beentjes en Teentjes.

0: Ja, dat was Fields van Katy Perry.
1: En wat zei ze nou ervoor, John?
0: Pharrell Williams. Wat ze ervoor zei, dat kon ik niet zo goed verstaan, Fien, maar...
1: Ja, ik hoorde iets met een... mijn naam opeens.
0: Wat zeg je? Jouw naam? Oh.
2: Maar eerst wil ik het hebben over iets wat heel veel tienermeisjes en volwassen meisjes onzeker maakt.
3: Vincent Zwarthoed.
0: Ja, dat is...
1: Ja, dat je dat in elkaar zet, John.
0: Dat hebben we wel eens gemaakt. Daar heb ik er nog wel meer van, hoor, van dat soort dingen. Maar dat laat ik je even op dit moment...
1: Laat die doos even dicht. Ik zie je al rustig naar die scherm kijken.
0: We hebben een hoop namelijk. We hebben een hoop. Dat is, dat
4: moet
0: is,
4: er weer wat bij laten maken.
0: Het wordt wel weer eens tijd. Want het is... Het dunt uit. Het dunt uit.
4: Dus ik je moet ook vernieuwen, hè?
0: We moeten even wat stem hebben. Dat is het ding een beetje. Wat verschillende stemmen.
4: Wie heeft er een leuke stem?
0: Ja, maar het moet ook bekende stemmen zijn. Weet je wat? Dat je een beetje een idee hebt van... Dat is leuk.
4: Ik kan bij mijn werkgever even polsen als er iemand bekend is die wat in wil spreken.
0: Ja, dat is alleen maar leuk, toch? Dat kan met de telefoon. Ik maak het wel knap, dus dat is ook niet erg.
4: Nou, als ik er weer eentje zie, dat is ook wel leuk.
0: Dat zou toch geweldig zijn? Dat is alleen maar leuk. Ik heb zin, mannen, in een funky plaatje.
1: En ik zie hem al staan, John.
0: En mijn vraag is, hebben jullie daar ook zin in?
1: John, ik heb altijd zin in een funky plaatje.
0: Ja, maar je weet het niet. Mike kan er zomaar in een andere bui zijn.
4: Nee, ik funk mijn life
0: Ja, John, funk mijn life zeggen. Nee, dat is hem niet. Zullen we het dan toch maar doen? Of hebben we toch meer zin in wat anders? Dat kan, hè? We kunnen ook gewoon...
4: We moeten...
0: Dat kan natuurlijk altijd.
4: Ja, ik vind dat we wel iets oranjes moeten draaien. Want
0: iets oranjes, ja. Wouden het over de voetbal hebben. Ja. Maar dat is waar ook. Dat is waar ook.
4: De lokale voetbalploeg die heeft natuurlijk had pech. Ja. Afgelopen of een onverdee gisteren.
0: Ja.
4: En Telstar die was zeer effectief.
0: Ja.
4: Dat is eigenlijk de conclusie.
0: Ja, als voetbalkenner Mike, hadden we er wat aan kunnen doen?
4: Nou, er
0: lag het niet aan
4: in.
0: Ons? Of was, lag het aan de zenuwen? Of...
4: Nou, dat vond ik dus wel meevallen. We begonnen eigenlijk gelijk de eerste helft heel goed.
0: Ja.
4: Binnen 2 minuten in 1-0.
0: Ja.
4: En daarna hadden ze het door moeten pakken. En dat zat er ook echt wel in, want Telstar zat minder goed in de wedstrijd.
0: Ja, maar was dat niet de gelukkie, die 2 minuten?
4: Nou ja, geluk.
0: Voetbal is geluk. Toch?
4: Nou, de bal viel goed.
0: De bal viel goed, ging erin, netjes in de goal.
4: En toen net voor rust, op slag voor rust 1-1.
0: Ja.
4: Nou, en dan heb je natuurlijk een tikkie.
0: Ja, maak jij

0: wat gaat gebeuren. En ik hou mijn hart voor jou vast.
1: Ik ook. Twee handen.
0: Dat is altijd belangrijk. Dat is altijd belangrijk. En deze plaat is natuurlijk Sister Sledge. Met de geweldige klanken van Nile Rodgers. En dit is Lost in Music. En dat allemaal hier op LOV Radio.

0: Dit is een beetje gospel ook, hè?
1: Het is voor mij een droom, hè, om dat ooit een keer mee te maken. In Amerika, in zo'n koor, met zo'n jurk aan.
0: Maar dan heb jij ook... Dan moet je even dat stukje van Moby terugkijken op Coachella.
1: Ja, heb ik gezien.
0: Heb je het gezien?
1: Heb ik gezien. Was
0: goed,
1: te gek.
0: Hè?
1: Was te gek, ja. Het lijkt me geweldig om dan in zo'n koor te staan. Weet je, ik hoef dat niet te zingen, maar gewoon alleen dat
0: en dan ook niet de kleinste als dirigent, Moby?
1: Nee, zeg dat. Dat was wel te gek. Mannen, we hadden het net buiten de uitzending om Tame Impala. We zijn alle drie niet geweest. Jij hebt het een keer gezien op Siget.
2: Ja, het was te gek.
1: Het was te gek. En daar moeten we een keer naartoe. Ze komen volgens mij nog een keer naar Nederland.
0: Niet waar.
1: Dat dacht ik wel.
2: Jij wou echt heel graag heen, hè?
1: Dat weet ik niet zeker. Ik wou echt heel graag heen. En ik heb kaartjes gezocht voor mijn leven. Ticketswap, die was mij elke keer aan het pesten. Er zijn kaarten. Oh, nee, niet. Nee, toch niet.
0: Komt hij dan weer in de Ziggo Dome?
1: Volgens mij wel. Volgens mij nog één keer extra.
0: Aan het einde? Van de tour?
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. We gaan het in de gaten houden. Anders gaan we naar Duitsland. Ook goed.
0: Ja, ik moet het zien.
2: Het tekent ons toch een beetje dat we dan eigenlijk wat anders zouden draaien. Maar we waren zo erg aan het praten over Tame Impala. Dat we op een gegeven moment zoiets hadden van... laten we het er gewoon in gooien.
1: Vervelend is, jij hebt het gezien. Dat is nog het ergst. Weer. Je hebt weer iets gezien wat ik...
2: Weet je wat nog erger is, John?
0: Nou, het kaart
2: was goed.
1: Ja.
2: Het was goed.
1: Wat een
2: dat
1: hond. Was heel goed. Dan ben je toch een hond. Hè? Dan zeg je dan, ja, viel wel mee, maar het was wel leuk hoor. Maar het is niet anders.
0: Er stond een rookkanon voor het podium. Ja, helemaal lekker.
1: Ja, het is echt... Er was
2: met lasers en licht.
1: Licht en
2: oh, wat een show.
1: De sound was goed en alles klopte.
2: En visuals en sfeer. En ja. Oh, god. En het was warm en...
0: Ja. Gooi snel aan. Ik moet
1: ja, dat is, nee, dat is, het was ook lekker warm. Weet je, het regende niet die dag. En, nou, ja.
2: Op Siget.
1: Met zo'n liertje aan je mond, zeg maar. Dat je denkt, moh.
2: Zo'n halve liter. Zo'n, hoe heet die daar?
1: Een fruitsapje heet dat. Wij noemden dat een fruitsapje.
2: Een gerstensmoothie.
1: Een gerstensmoothie, wat je heerlijk kan nemen. Ik sprak laatst weer iemand en die zei... Sean, we moeten toch nog één keertje naar Siget toe.
0: Wie zei dat?
1: Dat zei Genno Kaandorp. Die zei, daar moeten we toch eens nog een keer naartoe. Die zei, ik denk dat we wel een lekker ploegje bij elkaar krijgen die wel mee willen.
2: John, als ik mee moet, dan ga ik me wel goed verzekeren van tevoren.
1: Ja, ik weet niet of we een luchtbed voor jou moeten meenemen of toch een soort kogelwerend matras of zo gaat worden.
0: Spijkermatje.
1: Dat komt niet meer goed.
2: Ik neem een hangmat mee, John.
0: Ja, maar jij moet ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een, hoe heet zo'n ding? Een overlijdensverzekering.
1: Overlijdensrisicoverzekering. Plus, zeg maar, tot je belt. Kan niet omhoog.
2: Ik denk dat jij een shitje begeleider mee mag nemen, John. Ja, mag je voor me lopen.
1: Na Parijs heb ik een blinde geleidehond, als het donker is. Dus ja, dat is ook weer anders. Maar ja, hè.
2: Nou, dan doe ik inderdaad dat shitje aan. En dan...
1: We gaan muziek draaien, want dit gaat echt niet goed. En dat gaan we natuurlijk eruit vandaag met Tame Impala. Lost in Yesterday. Mocht je ooit nog een keer heen kunnen, ga die kant op. Want dit is toch wel iets bijzonders wat je ooit in je leven wil meemaken. Want ja, al vind je het niks, live is het geweldig. En dat is Tame Impala.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij 2 rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwe-lijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 tot 5:00 PM.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Telstar verzekerde zich van nog een seizoen Eredivisie dankzij een knappe 2-1 overwinning op FC Volendam. Volendam zakte daardoor naar plek 16 en speelt nu play-offs tegen Willem II voor lijstbehoud. De ploeg van Anthony Correa sloot sterk af met plaats 14 en 37 punten. 5 meer dan Volendam. Vanaf vandaag tot en met vrijdag 5 juni vinden er sloopwerkzaamheden plaats aan de voormalige peuterspeelzaal De Ark in Volendam. Weggebruikers rondom winkelcentrum De Stient kunnen hierdoor te maken krijgen met verkeersoverlast. Voor het verkeer tussen De Ark en De Stient geldt een om- en omregeling. In de weekenden is deze regeling niet van kracht. Podo Brace uit Volendam is door de rechter failliet verklaard. Het faillissement is aangevraagd door een financier die niet betaald heeft gekregen. Advocaat Kuno Cerruti is aangesteld als curator. Podo Brace is gespecialiseerd in medische hulpmiddelen zoals braces, steunkousen en inlegzolen. Het bedrijf staat bekend om zijn maatschappelijke betrokkenheid en is jarenlang sponsor van de plaatselijke handbalclub en FC Volendam. Podo Brace gaat de uitspraak van de rechter aanvechten. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Elke werkdag tussen 9 en 12 hoor je Marcel Bak met het Koffiemagazine.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van kindermishandeling blijven langer vastzitten. Ze zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein en Loosdrecht liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Dat gebeurde in een winkel in Sint-Oederode en in een supermarkt in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Het weer vanavond opklaringen en vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 4 tot 8 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Edam-Volendam roept inwoners op om een koninklijke onderscheiding aan te vragen voor mensen die zich al 15 jaar of langer maatschappelijk inzetten. Aanvragen kunnen worden ingediend via het e-mailadres bestuurssecretariaat@edam-volendam.nl. De aanvraag moet voor 1 augustus bij de burgemeester zijn ingediend. Meer informatie staat op de gemeentelijke website. Kogelstootster Jessica Schilder heeft in Shanghai de 21 meter grens doorbroken. Met een stoot van 21,09 meter verbeterde de 27-jarige Volendamse haar eigen Nederlandse record van 20,69 meter. Schilder won daarmee de Diamond League wedstrijd en liet de Amerikaanse Chase Jackson en de Canadese Sarah Mitten ver achter zich. Het doorbreken van de 21 meter grens was haar grote persoonlijke doel. Vrijwillige stichting Volendammer Goed organiseert dinsdagavond 19 mei een themaavond over de Volendamse klederdracht. Tijdens de bijeenkomst Goed in je Goed worden alle regels over het dragen van het kostuum toegelicht. De avond vindt plaats in aanloop naar de Volendammerdagen eind juni. Aanmelden kan via klederdrachtgroep Volendam, @gmail.com. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. RK Volendam heeft de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen van BVV Barendrecht, 5-2. Na een achterstand bij rust draaide de Volendammers het duel

0: Volledig om. Nick Runderkamp scoorde een Olympico en Niels Kwakman trof tweemaal raak. Zaterdag sluit RK Volendam het seizoen af bij Rijnsburgse Boys met aftrap om 16:30. Kermisexploitanten in Purmerend gingen zaterdagavond uit protest een half uur later dicht dan de door de gemeente opgelegde sluitingstijd van 9 uur. De vroege sluiting volgde na ongeregeldheden vrijdagavond, waarbij de politie met stenen werd bekogeld en het kermisterrein ontruimde. Burgemeester Van Selm verklaarde het gebied tot veiligheidsrisicogebied. Exploitanten ervaren de maatregel als oneerlijk, omdat omliggende horeca wel tot laat open mag blijven. In Landsmeer is een akkoord op hoofdlijnen bereikt tussen lokale politieke partijen. Onder leiding van oud-burgemeester Bernd Snijders vonden de afgelopen periode verschillende gesprekken plaats. Het akkoord herbevestigt eerder genomen besluiten over woningbouw, een woonzorgvisie en een sport- en beweegnota. Ook het streven naar een fusie met Purmerend op termijn blijft onderdeel van de koers.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Dit is de LOVE met de V van variatie.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden van de LOVE. Bakkerij Ab van Pooi. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Kramer Toegangstechniek. BGI Tegelwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Thomas Café Edam. Sierbestrating Jonk. En Winkelcentrum Havenhof.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jon van Kan met het NOS Journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd na de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van de opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
5: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraad met